0: weet hoe u zich moet voelen.
1: Voel de grond onder je voeten.
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
2: Wij zullen je beschermen.
1: Voel even.
3: Iedere dag binnen in de leven.
1: Waar je zit.
4: Ze hebben op voorhand de beelden kunnen zien. Een naakte man die niet agressief
5: is. Hebben ze graag. En wat is er een leidinggever die zegt?
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
4: Dan krijg je dat gekregen. Maar moet die man plat spuiten.
6: Maar moet die man plat spuiten.
7: Vous êtes.